0: Ruin Music.
1: Echt muziek voor een feestje te baan.

0: CMB Café.
1: Meer de nevenapp voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De nevenapp your music app.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App de mol.

0: Ajo in Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Goedenavond meneer, ik ga nog een tafelje voor tweeën.
2: Maar wat niet madame, want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de binnengoort, presenteren haar.
3: Welkom bij Shade Douche.

AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Maar just achter de stoet zat de Gielander verrol. Al dat joeine zoepen en maken veel plezier. Maar gans ons stad riekt toch al rap naar kromkes, fret en bier.

dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app. App
2: hem al.

Kamiel zo jongens, dat moet je weten. Als je dat kiest, dan heb je geiten. Carnaval is de heel jouw tijd. Dat werd om die misschien een slee. Wil je liever niet wat macht? Of een schoen treizen voor een nacht? Wil je rijk zijn met

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En loopt na 2 minuten met een kop gerust. Game
1: over. Ayo en music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Roost, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem. En dat stinkt hier wat verder.
2: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een tweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat. Ik heb mijn oren lopen af te vragen of dat wel een masker was.

Opgepast, opgepast. Even opzoen. Even onderkant. Even alert. Want de enige echte megakern roeit na op de mert.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven App. Voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of

Radio & Music vertop zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo!

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij zo

0: Gretchen Uso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond.
2: Mijn moog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: Mayo in Music, plezante radio.
1: Och meisje, wat gebeurt er na? Lovieke stona in de ka. Dat ligt pink, nou nooit niet meer. Als ik in de patatten zink, geen een

hier nou een keer zitten. Onze burgemeester. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dat toch lekker drinken?

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor your music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
3: App hem al.

vastelauw het vroeger was zeker niet gelijk als vandaag. Wat zou de toekomst ons nog allemaal brengen? Reis dich met mij mee. Laat het ons eens proberen. Want er bestaat een machine dat een tijd kan manipuleren.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: en ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajo en Music en Zare Radio.
1: Jopla!
2: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
1: Hier te tres.
2: Het is een gezond.

Er mij aan gat, kondomoeg, BNF Ratien, gestotjes gieren tegen mijn derde bier. Smet je live, nam hier naar beneden, kan niet wachten op wat dat er goed gebeuren. Schitteren, schitteren lekker zot,

dat van eerste keer gelikken. Mijn derrière is hier gekost, blijft daaraf mee afpikken. Zwierigt en mijn kont, oh moei gint rond. Dript de gever ooit aan een mond. Gang hier gedierig, de zwieren rond mijn kont. Gelekken ben je vlieg.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
3: App hem al.

bijzonder. Het schoonste woordeken dat er bestond. Als het is een wereldwonder. Als het is de stad van de maan in de stroot. Als het lijkt bij mij op de bovenste plank. Als het in mijn hart gestolen. En lukt er van tijd hier, is het mank.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: De Neven App. Voilà, yo en music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music App.
2: App hem al.

0: Joel Music. De original, de echten, de besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Ajoen Music.
0: De nummer 1 van Holst.

0: beide kunnen blijven van mijn god, jongens, zeg. Dan moet ze dan de andere kant zijn.
1: Oei, excuseer, ik was mis.
0: Ja, drink dan wat minder, hè, en kijk dan wat beter.
1: Ik weet, jong. Drink weer te veel, het is te nog.
0: Weet je wat? We zullen ons achter

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Tijeratum en Stinkberg.

nacht. Want smare stofzuivers. Elke seconde, elke minuut. Ajoe.

0: autosuanjein.
1: Esterveer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple-kloot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven-Ajoin Music-app.
4: App hem al.

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

Tenees van Veren ondertoeig. Hij komt bekannen meer, nog ver nog achteruit. Maar toch riep die repee, hey Bosken, geet ons nog iets ooit. En, oh, zo.

0: Ich bin mit einem Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat heb je het?
3: Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app voor Follow You in Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nu. Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music app.
4: App hem al.

AYOA in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Olgert, Aarp, Meer, Leij, Ninof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: live van uw terzorgen in Olst, de enige nechten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: Ik wil mijn man mij kloeiten, en het liefste mijn groeiten, met een ferme kont, een tong in zo en een

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: in de straat.
1: De hoerden galda joine kon confusen. Ne prins gelijk den deze nemen in joren nimmer gat. Dat joine zinne giel jor nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zoinen aan.

0: kan precies nog een averteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB Café.
5: Meer de Neven App voor jouw music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: av Jåel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En voor al dondeliers, spel begint al hein. Bestel maar op tijd aan reclame voor Jåel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Jåel Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Jåel Music.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

feest voor iedereen. Al dolschneers bijen. Je werd hier 2 dagen lang betoverd. Vak op!

0: Dat er bonk op. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat er bonk op bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. IOIN Music is zare radio.

0: op, met pelden de knoppen.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt? JMB Café.
1: Nee, de Neven App. Voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
3: App hem al.

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Waar zijn carnaval niet op? En los, daar is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zal dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: Ben ook zijn aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet kan mogen.
2: Ayo, music. Air Radio.

dat ze vond. Er wagen tol zeggen, tes plat. Wat wordt aan kan niemand imiteren. Je moet je juren, als vreemde dat proberen. Al komen onder een ries of krakiel. Als er op ons komt,

ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Voor dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken

jongens en moskes, bemint ons ene holst. Lot je maar zeggen, als je ver is om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volle spot, die ze op een ander niet hebben. Ach, meisje lief, ik in vind geen juiste zinnen voor te vertellen

Ach, lieve hond, bedankt, ik was van het goede af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ouais, je trouve ça best.
1: Week al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: echt vernolscht.
1: Even haar aandacht. Verzwisch verkeesneesken. Er is een grote file te melden op de kleine ring van Groot-Oost.

0: werken, vielen
1: moeten men dan nog willen?
0: Briegen, briegen,
1: voor laten schierwerk briegen.

deze is vooral die van alles uit, niet alleen van een stad. Dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk. Dat leven carnaval, het enige is een soort, het is een roorgeval. Jo, dat is mijn stad, wordt dat toevergoed, maar nooit.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust. Game over.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de nieuwen app voor Fallajo en Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
4: App hem al.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: AON Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Zeg maar kindje, veel maar op. Wil je hem nou zelf maar op? Zeg maar kindje, veel maar op. Wil je hem nou zelf maar op?

0: een tolboren proas. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bank op bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Dag en nacht. Van smares tot sauwes. Elke seconde. Elke minuut. IOIN Music.

geaccepteerd en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs, nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

meine Jungen, das umdach ich so schön fraut, volgens mij moet er van profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Wanda Brunt, GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: av Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En voor al dondeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter een reclame voor Joel Music. Na superconditions, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
0: Ajoe Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Marmor, a Joen Music.
1: Ver, av van olst.
2: Ja, hey kamerad, dat is Kiki, de Frankie.
3: Oh, de Frankie!
2: Zeg maar, naar haar die zonnetje moet nog geschierd werden. Ik heb gehoord dat Gordon een specialist is, dat je toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg je?
3: Opzien! Zang Frankie, vet te schieren, toch? Dat is de man, zeg je? Als het te waken is, hier, om afvroegen.
2: Zeg, je moet wel zien dat je die broen bespakt, dat is die blauw, hè?
3: Hey Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schieren bij haar, hè? Ik heb toch al dikke smaak groeien komen schieren van haar, hè?
2: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè? Je trekt haar plankje dan gereed, hè?
3: Ja, of wat dommel. Wat de Frankie nou al zei, was

op de merk mee gaan keren. Die vermoeien niet vermijden. Onnentuk per weer vermen. Zij ons zien ons belemmen.

dat begint ons te vervelen. Ze zullen beter eens zwijgen, onder de zenuwen van krijgen. Een reglementje naar hier, een reglementje naar door. Wat gaan ze al nog ooit vinden? Vanwege is gewoon dimmen.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zien Anneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: Optimal. Na ieder feestje heb ik een biestje. Ik noem hem Simbad, is mijn jaren schaargeval. En alle jaren heb ik een zoren.

0: Dat er bonk op. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat er bonk op bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: Den enige echte.

0: verdrom al hier. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: grote klits. Vroeger was het Frank, daar is Mariet.
1: Het is nog koersje, want dat joh in het land.
2: IOIN Music, overal op FM, op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.
3: In Doeigstrot is een zaak hoor dat je zeker eens moet schoon. Bij zoeken naar kleren en naar zergen van de boom. Als je er boeit komt en zit, dan zakken wel goed vol.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter een reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bij Lodde Gorry.
2: Of bij Lodde Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Amai met frak. Zat in mijn weekend, kon ervan genieten.

0: Westerweer.
1: Wat dat brengt? JMB Café.
2: Nee, de Neven App. Voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
0: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: procent muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.
3: Geef Morjan.
4: Is het van achter te doen?
3: Geef Morjan.
4: Hey Romeinkoos, te zien dat je moet, Jan. Je kent je daar hier in parkeren. Spijt me, door is de auto.

Dat is er bonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brumt. Oei, ik had dat graag plezierig. IOIN Music.

0: muziek. Altijd goede muziek.
1: Dat is erover, dat is erover.
2: Hier zijn de toerenbezoekers. Animal Farm, dat is ooit op de boten. Van waar ze komen, vragen het niet, worden zingen, vliegen, dansen.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voilà jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

is overal al om gekend. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mijn kind. Wat overal is en niks meer.

0: Gordon Wish.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Luister alleen maar naar IOM Music.
2: IOM Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Bayonne Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Ik werd al wat haver, kom dikke stoi voor mijn nest. Maar dat is wel kreis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg mij af van haar gedoom. Want ik kan mijn moeite nog recht op gostoom. Ik vroeg van rood om en dan moten in een zoa.
2: Ik weet een goed adres.
1: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van horen zeggen het is een groot

0: Mama's kan negen en kaken, doe je zo op die man die nog dubbelflair is op. Ik ging naar binnen, wel was gaan en ik pijs, het is een speciale job. Leg dan neer, zoals ze je lief en ze pakte er gerief uit, dus het jij erboor. Hij loopt nog ver tegen het mooi en schat naar achter, nog een dood.
1: Twaalf

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Ruferrão zorstke spruken. E je gooit een dingje lager roeken. Ons dat spark al gezien. En door ons Belfort doet me

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

Dat is er bonk op. Bijten als de boekskes, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig. IOIN Music op 107.8 en 105.8. En natuurlijk op de app.

0: Nee.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Artisten i Karnevalisten.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog één verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Geef mooi aan Joen Music. Waar? Ave van Oost.

mess of demo en de kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Assoe, goh, dat hier niet voes, omdat ik kan me rood. Goh, zit met hier gewoon niet met een bloeden. Goh, zit met hier gewoon niet met een bloeden op stroot.

Kooiegels slapen bij Amadan. Duisdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het gemoeid genant.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter een reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

0: kente baan.
1: En van Aien, en van Atwie, en van Adroa.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: lap met pijl naar de knoppen.
1: IOI Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Benjeratum en dat stinkderp hier wat verder.

0: was het gemeen.
1: Ne nosje neer kan me wat verwachten. Ieder zijn gedacht wat hij verwacht.
2: In makkanders zakken zitten schuiten. Werd het te grof, hij

0: Boekop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is de Boekop bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music, amai mijn frak. Zat in mijn weekend, kon ervan genieten.

0: Stof vast iedereen loopt hier weer aan betaald.
1: Ik wil zo geen

0: Een CMB-café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Joel Music. Nou, supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

Het stoelkensdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn belofte zwoer? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En Luitenant, 2 minuten, maar dan kop gerust.
1: Game over.
2: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Damuelo wykla się tu. Damuelo wykla się tu. Des beter dag met mijn gebieren blijft. Als ge ambras mocht en blijft zwippen. Werd kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Af dan mooi lof ik lasje toe. Af dan mooi lof ik lasje toe. Des beter dag met mijn gebieren blijft. Als ge ambras mocht en blijft zwippen. Werd kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend en is dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lasje toe. Af dat mooi lof ik lasje toe.
1: Stot er zot op mijn kop,
0: stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop.
0: Stot er zot op mijn kop.
2: Dank je wel.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vies, maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.
4: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
5: Hoe zit je mooi, hè?

0: wakker maken. Zo net moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de chimpie is al op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier hebben we een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajo in music, Zare Radio.

0: Heroin Music presenta Radio.
1: Mijn instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieke zingen. Ik ben de renkel voor de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij te brengen.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
3: App hem al.
4: Veil Ajoinen hebben ons de laatste jaren verloten. De melkmolen brengen samen met Teusneers een eerbetoon der Teusterse stroten. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesje om. Het gemis is graal en groot, maar oost

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien.

Dansken doen.

0: Meer de Neven app voor jou in music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze na joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ei, die een broen is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roe.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik ben zo'n foei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten ooit leg. En dan hoor je zeggen, dat is alles je voor de roe. Maar weet je hoor, wat dat Sarkozy doet zo?

van de Munch in Engeland. In Hyde Park en ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. Ik paas een boei die naar een saks, die gaat die hulp beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeposte tippen. En dan gaan we zeggen, dat is alles even de roa. Worden we je hoor?

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hoe diep zeg je?
1: Nooit diep.
2: Dag en nacht, van smares tot saubes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

Eet weer. Ja, hij stond op. Een hele goeie afternoon en allemaal welkom op het enige echte burgemeesterbal van de douche. Ik stel fijn dat we er hier direct om beginnen. En zeg er eens, hoe ik al drie keer niet vandaag, bij ons zijn je toch een ferm stikje naar kraan. Samen komen we ons toen bijven, want hier is Bethesda. En dat betekent

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Misschien of ons, waar ik Monaro is.
1: Are You in Music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.

0: Hey.
1: Meer de Neven app voor Ajo en Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: Join Music.
1: Wer? Avo van Olst.
2: De voer komt in de stroten, Olst is ooit geloten. De peren melen strooien op liekes van de joen. En de voer komt in de stroten,